Kijk, ik het patek zo bij de waard. Yup, yup. Ey. Nou, ne kaas, progres je neizbouwt proces. Als we schatten weer z'n debesin. Bikini, nice, moest opstaan.